the love of Willy Net. I hang full of bite and hop, it's sort of too. Ik kom vast voor weer, kangaroo. Ik moest die straat.